Bein, Sonne friert, Sonne nie redet. Wenn den wir von der Glaube dreht, alles gesehen, ein loyaler Verset. Jij van mij is die gereed, ons is die geslag zonder naam op de kade. Nu vraag ik jou, met tranen in mijn oog, hoe de fok met ons revolutie heet. Is al ooit uitgesaai op FM, zo wat de politicus met